0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag.
1: Die platen ben ook krengers.
2: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Mijn

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: I'm in a world of trouble.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.

een meisje, ze weegt 300 pond. Haar bruin gebrande armen zijn mollig en zo rond. Maar dat kan mij heus niet schelen, dat is wel naar mijn zin. Want zij is voor mij het meisje.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

kan. En al word ik er draaierig van, hindert niet, hindert niet. Ik wil gelukkig zijn, ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws. Uur naar

Goedemorgen, lieve luisteraars. We heten u van harte welkom bij ons programma Rondom 10. Vrienden voor het leven, dat is het lied waarmee we dit programma willen starten. Al zoekende naar liedjes die passen bij dit thema, kom je de leukste plaatjes tegen. Als een rode draad loopt het onderwerp vriendschap door de lijst. En blijf je vanavond, vraagt Monique Smits. En Jannes heeft het over Amigo. Een klein is compliment, zingt Louis Neefs. En complimentjes kunnen inderdaad helpen om een vriendschap in stand te houden. Natuurlijk zijn er ook opnames te horen die niets met het thema te maken hebben. Of die zelfs niet in de playlist staan. Maar dan heeft dat vaak betrekking op een bericht dat we voor u klaar hebben. De verjaardag van een artiest of een bijzondere gebeurtenis die we vermelden. We wensen u ook bij het programma van vandaag heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Dat was Gerard Joling met Het is nog niet voorbij. En Guus Meeuwen zong Tranen gelachen. Jan Smit zong Vrede voor het leven.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We gaan naar de jarige. Billy Hurt is jarig. Hij is van de Roberts, de Toussaint. Joey Jackson, zanger Engeland. Carrie, hier presentatrice hier in Nederland. Diana Wooi, de weervrouw. Mabel Wisse-Smit, de prinses. En Annelies Kuisters, zij is bij de Crezep, de toetseniste. En dan bij de Rozo is 18 augustus Gerry Omerjarig. 20 augustus Ricky van Stenis-Kuppens. De Oosterheidekoor is 10 augustus Rietje Jansjaar, dat was gisteren. 13 augustus Aad Putter. En dan Rosemarie jarig op 23 augustus. 24 augustus Leni Bouwman. En 27 augustus Aad Addix. Dus heel wat feestjes te vieren hoor, deze maand. En dan hebben we nog een paar verjaardagen doorgekregen. En dat is 14 augustus is Sil jarig. En 15 augustus Ingrid Pruisen. Nou, een hele waslijst. Misschien was u er ineens bij, maar we feliciteren u natuurlijk toch als u iets te vieren hebt. Namens de Rozo, heel veel geluk.

Monique Smit, ga je mee? Dat is de vraag. Blijf je vanavond? En daarvoor de Yesterday When I Was Young van Charles Aznavour. En Felicidad was er van BZN. In het Amsterdamse bos kun je de hele zomer op een magische plek genieten van theater en muziek. Tussen 11, vandaag dus, en 22 augustus, van dinsdag tot en met zaterdagavond, vindt hier voor de derde keer een verborgen pareltje plaats. Bosfest. Kleinschalig theater tussen de wortels en de bladeren. De organisatie, hier wordt alles op scherp gezet. Theater in de breedste zin van het woord. Rauw, intiem, muzikaal, fysiek en altijd dichtbij. En het bos is niet alleen decor, maar ook een hoofdrolspeler. Je start en eindigt in het festivalhart van het Bostheater, voordat je weer teruggaat naar de bewoonde wereld. Bostheater, nog meer informatie, .nl, Bosfest.

0: Heel vriendelijk, hè, die Cliff Richard. Wat? Goodbye, Sam. En Daniel is hier aan met de Butterfly. En Ilse de Lange was Miracle. En dan de komende dagen volgt niet voor het eerst deze zomer een omslag naar zeer warm zomerweer. Vandaag is het vrij zonnig en droog. En met een zwakke noordwestelijke wind stijgt de temperatuur naar 20 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van Brabant en Limburg. Vanaf morgen steekt een oostelijke stroming op en dan gaat het kwik fors omhoog. Lokaal wordt het al 30 graden. Donderdag en vrijdag kan het regionaal 33 tot 35 graden worden. Ook dan schijnt de zon ongehinderd. En vanaf het weekend volgt geleidelijk afkoeling. Maar buien lijken voorlopig niet aan de orde. Zodoende zal de droogte verder aanscherpen.
1: We hebben een al wat ouder liedje in een zeer nieuw jasje gestoken. Een dun jasje, want het is een lenteliedje.

Ja, daar word je even met de feiten, met je neus op de feiten gedrukt. Hè? De dijk, als ze er niet is. En Marianne Weber was er met al deze rozen, mag je houden. Eigenlijk ook een beetje triest. Maar Gerard Mazakkers, die had het over de zon. En daar waren we heel erg blij mee. Moeder, ik ben zo bang, van Ria Valk, komt op 11 augustus 1973 binnen op 38 in de Nederlandse top 40. Op de B-kant van deze single staat Wat jij kan, doe ik beter. Beide liedjes zijn geschreven door haar producer Peter Koelewijn. Job Maas is de arrangeur van Moeder, ik ben zo bang en Wat kan jij doen, doe ik beter. Peter Koelewijn is door haar platenmaatschappij Fonogram gevraagd de carrière van Ria Valk een nieuwe impuls te geven. Sinds 1969 heeft deze zangeres namelijk uit Eindhoven slechts één hitje gehad. Moeder, ik ben zo bang bereikt de 22e plaats.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Mijn vader was een keer bij ons. Ik zei, joh, zullen we naar de Chinees gaan? Dat had hij nog nooit gegeten, Chinees. Dus wij naar de hoek om af te halen. Komen we die toko binnen, zegt hij, jongen, wat een mooie zaak. Als een kind in de snoepwinkel is hij het hele restaurant rondgelopen. Overal kijken. Die lambrisering, die rode lantaarns. Bij de deur zat een oude Chinees. Ik bedoel, die was ouder als Boeddha zelf. En dan gaat hij naartoe en hij zegt, meneer, u heeft een mooie zaak. Die man die was hier misschien al 100 jaar, maar die was nog steeds in China. Hij sprak geen woord Nederlands. Maar hij glimlachte, hij stond op en is met mijn vader het hele restaurant rondgelopen. Overal kijken. En die klanten die zaten gewoon te eten. Ze keken wel op, maar ze dachten, het zijn twee oude mannen. Maar eigenlijk al waren het twee hele oude sterren aan het wereldfirmament. Ze stonden miljoenen lichtjaren uit elkaar. Ze wisten niks van elkaar. Konden elkaar helemaal niet eens kennen. Ze spraken niet eens dezelfde taal. Maar de hele rotreut die verdween een beetje voor ze. De wereld veranderde. En niet heel veel, maar een heel klein beetje. Doordat die twee sterren nou samen schenen op de wereld beneden hen. Dat begrijp je toch niet?
2: Dat begrijp ik heel goed. Dat is wat ik je net probeer uit te leggen.
1: Maar jij zegt, wij zijn toch maar twee simpele zielen, zeg jij?
2: Dat zijn we toch ook? Niemand die ons kent. Almondestraat, verdwijnput.
1: Maar helemaal waar is dat dus niet.
2: Nee.
1: Want ook al is het nou stikken donker en vreten we koude nasi, wij schijnen wel een beetje.
2: Ja, maar weet je, Har, je verandert de wereld niet.
1: Dat zeg je nou wel, hè? Maar mijn vader die kreeg een cookie van die oude Chinees. En dat brak hij open. En er zat een briefje in voor Confucius. Dat is het Chinees

0: 4000 jaar geleden. Die koekjes kan je trouwens ook niet vreten, want die zijn ook al 4000 jaar oud. Maar goed, op dat briefje stond: een vleugelslag van een vlinder veroorzaakt een storm aan de andere kant van de oceaan.
1: Ja?
0: Dat is mooi, zei mijn vader. Maar dat doet er niet toe. Want ook al veroorzaakt die vleugelslag van die vlinder geen storm, dan nog moest die vlinder er wel zijn.

aan de mee een lekker bakje denken of hebben liever een bakje thee? Dat is de vraag aan u. Wij weten het, wij drinken koffie, heb je? En we draaien natuurlijk gezellige muziek even in die kleine pauze. Nederpop door de jaren heen.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Ja, dat was even genieten van een lekkere kop koffie. En dan die gezellige muziek, die nederpopmuziek door de jaren heen erbij. Dat kan niet missen. We hopen dat u ook even genoten heeft van een lekkere kop koffie en even een paar minuutjes rust. We gaan verder met Louis Neves. Ein kleines compliment. U hoort het al, het woord de Wurmtaler met Rosamunde.

Raja Whittaker met Bring Me Nog Einmal Die Jaren Terug. En Louis Ney zong Een Kleines Compliment. En als eerste was er Wormtaler Rosamunde. Wilde oesters. En All You Can Eat op Terschelling. Zuivere honing. Eikenwier. Cranberries en vlees van koeien die vrij hebben geraasd. Terschelling is de hemel voor iedereen. In de zomer is Terschelling misschien wel het levendigste waddeneiland. Zeer geliefd bij jongeren. Gefeest wordt er nog altijd. Maar rust, natuur, strand en lekker en gezond eten nemen ook zeker een belangrijke plek in. Geniet er dus van.

Die Flippers zongen dat mooie lied. Du bist mein eerste gedanke. Nick en Simon waren er met Hoe lang en Ik hou er zo van. Dat was natuurlijk Gerard Joling. Zijn wereldhit Una Paloma Blanca is al meer dan 50 jaar oud. Maar aan stoppen denkt zanger George Baker, inmiddels 81 jaar, zijn echte naam Hans Bouwens, niet. Ik vind wat ik doe nog steeds heel erg leuk, zegt hij. Maar wat betekent Una Paloma eigenlijk? Het is Spaans voor witte duif. Ik heb het geschreven als onderdeel van een drieluik. Het eerste nummer is Fly Away, Little Paraguayo, over de tijd dat in Zuid-Amerika Indianen tot slaaf werden gemaakt. Het nummer Padre gaat over een arme boer die in zijn dromen ontsnapt aan de harde werkelijkheid. Una Paloma Blanca zie ik aansluitend als het ultieme vrijheidsliedje. Deze serieuze achtergrond wordt overigens vaak gemist. Er wordt zelfs de Polonaise opgedanst. Maar dat vind ik trouwens helemaal prima, vertelt hij. Wie ben ik om daar iets van te zeggen als mensen er zo van genieten?

0: Zo, lieve luisteraars. Wij prijzen ons gelukkig dat we al zoveel jaren uw vrienden van het leven mogen zijn. Dat u weer heeft mogen en kunnen genieten van een programma gemaakt en gepresenteerd door diverse Rozo-collega's. Twee collega's gaan vanaf 1 uur verder met hun programma Schijven die Blijven. Zorg goed voor uzelf, veel drinken en uit de zon blijven. Heel veel liefs en tot de volgende keer. Houdoe!
1: Houdoe!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Een goedemiddag aan u allen. Wij komen allemaal wel eens in de aanraking met een feestje. Een reden daarvoor kan erg divers zijn. Jarig zijn, een diploma, een promotie, een nieuwe woning, een andere baan of een andere partner. Dikwijls komt daar ook een cadeautje bij te pas. En soms is het moeilijk om een passend geschenkje te vinden. Wij van Schijven die Blijven hebben hiervoor mogelijk een oplossing. Laat de naam van de begunstigde, eens omkleed met redenen omvat, klinken over de radio. De ontvanger zal verbaasd en enthousiast reageren. Wij staan er klaar voor om je in deze te adviseren. Kom hiervoor eens langs in de Doelen aan de Keiweg in Oosterhout of neem via andere wijze contact op met het team van Schijven die Blijven van Rozo Radio. En na dit gezegd te hebben, gaan we van start met de eerste van vandaag.

0: Ik ben Gerrit.
1: Na de openingstune begonnen we onze uitzending met de in de jaren 70 en 80 populaire Duitse pop- en feestband, de Saragossa Band. Het nummer Agadou was toenertijd een van hun toppers. En van een nog veel oudere datum was het nummer Ik ben Gerrit. Het was afkomstig uit de Fred Hachet Show, die in de 70er jaren op de tv de nodige indruk maakte. De zanger was Gerrit Dexheil. En de een geeft een voorkeur aan koffieleuten. Een ander heeft het meer gemunt op theemutsen.

In de jaren 60-70 vierde de uit Delft afkomstige Nederbeat-band de T-Set hun hoogdagen. Ouderen herinneren zich zeker nummers als My Bellamy, She's Like Sweets en Linda Linda. Wij vonden in dit rijtje T is Famous uit 1968 hierbij mooi aansluitend. En samen met Juan Bastos gingen we een loopje nemen onder de titel Loop the Love. En met rock en rollen is volgens ons niets mis. Luister maar.

de muziek, het muziekgenre rock en roll en zanger Elvis Presley zijn niet los van elkaar te zien. Zijn uitvoering van deze muziek kende in de jaren 50, 60 en 70 alleen maar hoogtepunten. Wij kozen voor Tutti Frutti, een nummer dat ook door Little Richard tot een topper werd verheven. In Nederland heeft dit nummer overigens nooit in de top 40 gestaan. En terzijde wil ik opmerken dat Elvis wereldwijd naar schatting tussen de 600 miljoen en 1 miljard platen heeft verkocht. En dan wil ik opmerken dat er dagen zijn dat dat mij niet lukt. En de tegenwoordige voetbalanalist René van der Gijp nam in 1995 een leuke carnavalsplaat op en noemde die verwachtingsvol Geef mij hoop, Jomanda. En deze Nederlandse zanger leefde van 26 december tot en met 16 maart. En toen overleed hij in 2025.

De van geboorte Amsterdamse acteur en vooral zanger Rob de Nijs was een bekende Nederlandse zanger die zijn muzikale sporen echt wel heeft achtergelaten. Zijn doorbraak met de begeleidingsgroep The Lords was in 1962 met het nummer Ritme van de Regen, die hem een nationale bekendheid gaf. De meeste nummers werden grote of hele grote hits. Een keuze daaruit maken viel niet mee. Neem de titel niet al te letterlijk. Hij zal het althans niet zo bedoeld hebben met Loop naar de maan. En met de Amerikaanse rock- en rollzanger Del Shannon gingen we ver terug in de tijd. We vonden een oude opname uit 1964 van Keep Searching. En dan draaien we nu iets van kippengeluiden of zo.

In de piratentijd bestond er veel op elkaar gelijkend en als zodanig herkenbare muziek. Een voorbeeld hiervan was de zojuist gedraaide Tic-Tok-dans. De uitvoering hiervan komt op rekening van de Mariando's. En we maakten een uitstapje naar Duitsland en we ontmoetten daar de bekende schlagerzangeres Helene Fischer. Zij voerde voor ons het nummer op Marathon uit 2018. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week.

0: Grote mensen, maar ook kleine mensen, willen best wel eens lekker uitslapen. Toch was er eens een kind en dat maakte op een uitslaapdag van de ouders flink wat lawaai, zodat er van uitslapen niet veel meer kwam. De Kinderen voor Kinderen kwamen dat te weten en maakten daar in 1985 een leuke opname van onder de titel Uitslapen. En het jeugdkoor Sweet 16 werd in Nederland wereldberoemd met hun nummer Peter. Wij beschikten over de originele opname daarvan uit 1960. En als je nu al een half uurtje stil op de stoel hebt gezeten, dan wordt het tijd voor wat beweging. En doe dat samen met dit duo.
1: Dwalle al je rechterhand de lucht in!

Het feestduo De Gebroeders Co uit Raamsdonkveer brengt met regelmaat een meezing- of carnavalsplaat uit. We gaven je de kans om mee te vliegen en te zingen met een helikopter. Het was een plaat uit het jaar 2008. En vanuit Oostenrijk hoorden we klanken van de boerendansmuziekkapel De Tiroler Alpenklang. Zij speelden voor ons de begroetingspolka. En dan een vraagje. Ken je deze Nederlands-Hawaïaanse muziekgroep nog?

In de jaren 50, 60 en 70 was de Hawaïaanse muziek ook in ons land erg populair. In 1977 werd bekend dat de Kilima Hawaiians de langst bestaande muziekgroep ter wereld was. Ondanks diverse personele wisselingen bleef hun succes jarenlang erg groot. Kasiansipatukan hoorden we in 1979 voor het eerst. En Louis Neefs was niet de enige Belg die in zijn tijd kennelijk zorgen had. Hij zong er zelf wel over. Oh, oh, ik heb zorgen. En was het niet prinses Irene die iets met bomen had? Deze zangeres blijkt problemen met de wind gehad te hebben.

De Duitse zangeres Juliane Werding werd in 1984 in ons land bekend met de single Geh nicht in die Stadt. Ze behaalde in de top 40 de 14e plaats ermee. En in 1986 had ze weer succes, dit keer met Stemmen im Wind. Ook die plaat haalde de top 40. En op zijn manier vertelde oom Henk hoe hij het ervaart als de zonnebloem in bloei staat. En over regiozanger die we zo dadelijk gaan draaien, is al veel gesproken en nog meer geschreven.

De inmiddels 88-jarige Geertruidenbergse zanger Gerrit Koopmans kennen we beter onder zijn artiestennaam Gerrit Uitenberg. Hij is niet alleen bekend als de papi van de gebroeders Co, maar meer ook nog als zanger van vele levensliedjes. Wij draaiden van hem deze waarschuwing: doe dat nou niet, Marie. En in 1965 hadden de McCoys een hit met Hang on Sloopy. De zware jongens vonden dit een prachtig nummer en maakten daar een eigen Nederlandse versie van. En deze zanger kreeg pas een hit na het Euro Song Festival.

Op het Eurosongfestival van het jaar 1983 deed voor het toenmalige Joegoslavië de zanger Daniel Popovic mee. Met zijn lied Julia eindigde hij met 125 punten op de vierde plaats. Voor Nederland betekende dat hij 8 weken in de top 40 stond met als hoogste nummer nummertje 3. En voor het nummer Under the Boardwalk uit 1981 van de Amerikaanse band The Tom Tom Club hadden we 328 seconden over. En deze zanger was een Helmonder van geboorte.

steeg in Montmartre zag ik plotseling Irma Ladus. Een lief hondje dat lag in haar armen en ik vroeg toen meteen aan die snoes.

genomen. En daar zijn we naar binnen gegaan. Ik ben platzak naar buiten gekomen en met een kater naar huis toe gegaan.

0: Duitse gasten in ons midden uit Duitsland. Ja. En daarom voor onze Duitse gasten dan. Zwei Augen so blue. Zwei Augen so blue. Niets is so schön als die koekers van you. Zwei Augen so blue. En nu dan, dames en heren, voor onze Engelse gasten.
1: Yes, yes.
0: Uit Hongarije. Doe eigen zo bleu. Doe eigen zo bleu. Nothing is zo bleu als die eigen zwartje. Doe eigen zo bleu.

Leo van Helmond, oftewel Dikke Leo, oftewel ook nog eens een keertje de zingende kastelein, die werd genoemd als zanger. En hij was afkomstig, jazeker, uit Helmond. Hij was de onbetwiste koning van het pikante levenslied. Mij draaide uit 1965 het bekende Irma La Douche. En van de Nederlandse gelegenheidsmuziekgroep US hoorde je uit 1974 het nummer Music in the Air. En dit nummer is voor de vaste luisteraars van Schijven die Blijven geen onbekende.

We horen er de laatste tijd niet zoveel meer van, maar de Duitse discogroep Genghis Khan kan bogen op een ferm aantal heerlijke hits. In totaal verkochten ze wereldwijd zo'n 20 miljoen platen. In verschillende landen betekende dat goud en of platina. Eén daarvan was het nummer Moskou, een topper uit 1979. En de Amerikaanse surf-rockband The Hondells probeerde ons instrumentaal te vermaken met Howda Beach Party. En met liegen scoor je geen punten. 1, 2, 3.

Een van de koninginnen van het Nederlandse smartlapwerk is Marianne Weber. Haar grootste hit had ze in 1997. Samen met Frans Bauer had ze een top 40 nummer 1 hit met De Regenboog. Vele successen zouden volgen. De Leugenaar was er daar eentje van. In november 2022 stopte ze als zangeres. En The Move was een Engelse rockband die succes had in de jaren 60 en 70. Ze produceerde 20 hitsingles, waarvan Tonight een van de beste was. En over klanken van een steelband, daar kun je niet over reden twisten. Je vindt het geweldig of je vindt het waardeloos. Laat het ons eens weten.

De Invaders Steel Band was samengesteld uit Surinaamse muzikanten die als arbeiders werkzaam waren in de omgeving van de Zaanstreek. Ze maakten veel van hun instrumenten ook zelf. Ze hadden met hun twee uitgebrachte LP's best wel succes. En je kon zojuist luisteren naar Tena Tena Tena. En Friday on My Mind, gespeeld door de Australische Easy Beats, was voor ons geen onbekende. En dan nu jas aan en alpino pet op, want we gaan naar Frankrijk.

De Franse zanger en componist Michel Fugain bracht zijn medicijnenstudie af om assistent filmregisseur en zanger te worden. In 1972 richtte hij de show- en dansgroep The Big Bazaar

Je hoorde achtereenvolgens Danny Christian met Suzanne uit 1989 en het orkest van Paul Mauriat met L'Azo et le Fond. Lieve mensen, een blik op de studioklok leert ons dat we nog slechts enkele seconden verwijderd zijn van het eind van Schijven die Blijven. Deze week gezellig... Ja, dat was die. Gezellig dat jullie weer 2 uur lang bij ons was. Voor alle reacties kunt u altijd bij ons terecht en we zijn er blij mee. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog dit. Als je samen oud wil worden, dan moet je een scootmobiel met zijspan kopen. De groeten van Jan en Anton en tot nog eens.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uren.

0: You sexy things. I want to thank you for making that a number one song twice. For me and Blake Shelton.
1: Rozo Radio.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: such as I.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
3: God is niet dood, al hoor je dat ook vaak beweren. Je kunt wel degelijk met God communiceren. Het wordt nog steeds gedaan met bijbels en brevieren. Maar het gaat ook op tal van andere manieren. Neem Simon Vinkenhoog, die vroeger God niet bliefde en niet geloofde in de goddelijke liefde. Hij is veranderd in een kwispelstaartend hondje sinds God hem opgezocht heeft met een suikerklontje. Ach, ieder heeft zijn eigen religieuze roes. Zo neem ik zelf een tangoplaatje uit een hoes. Ik zet het op de pick-up en voor ik het

de God de God. God is niet dood, hij leeft in hutten en paleizen, waar iedereen met hem verkeert op andere wijze. Dominee Buskes door een beetje op te zwellen en de Margriet door een enquête in te stellen. Gerard Cornelis van het Reven brandt een kaarsje of strijkt verliefd een jonge ezel langs het aarsje. En in de kloosters doen ze het meestal door te zwijgen en op de Veluwe door polio te krijgen. Dat doet mij deugd, ja dat verheugt mij werkelijk zeer. Ik kijk daar absoluut geen ogenblik op neer. Maar ik zoek het toch voor mijn persoonlijke mystiek. Steeds weer het lief.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen.

0: Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
1: En tot zover het uur na uur.

als meesterwerkje op. Hij zag zich al gedundrukt door Van Oorschot en mompelde: ga ik dan niet teloor, God?

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale

0: opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

En ja, alle plaatjes zijn uitgezocht. Ze staan allemaal klaar. En de eerste liggen natuurlijk al op de draaitafels. En we hebben een heel leuk gevarieerd programma, vind ik zelf, vandaag. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12 uur.

Dat waren alweer de eerste drie van vandaag, van dit programma natuurlijk. Specie Tracy, dat was de eerste plaat, dat was een hit in 1971. Dat is alweer heel lang geleden, maar het was een knijter van een hit. En ze noemen het de bouwvakkershit. En het was Wim Schel. Die kwam een beetje uit de kanten van Oud-Gastel, als ik me herinner. En ja, dat was echt wel een hit, ja. Daarna Al Stewart met The Year of the Cat. En daarnet zaten we onder de Moon of Love van Show Waddy Waddy. Het is natuurlijk een beetje vakantieperiode. Dus we gaan ook even naar het buitenland. Hier is Rocco Granata en Marina.

0: Had u hem herkend, Johnny Cash natuurlijk met de Ring of Fire en de originele uitvoering van het nummer van Mieke was de Engelbewaarder. De volgende, dat zijn een aantal leuke meisjes. We hebben ze zelf ook ontmoet in de jaren 80 en ze waren heel vriendelijk. Nee?
1: Nee, eentje hoger.
0: Oh, eentje hoger. Dat klopt. Die komen daarna. We hebben er nog één. Die hebben we ook ontmoet. Die is ook heel aardig. René Schumann en Lonely Girl.

Manuel Goodbye, André Landers. Ja, dat was volgens mij eigenlijk een actrice die dan een plaatje maakte. Want dat was wel leuk natuurlijk. Ja, vorig hadden we de bekendste schuiverplaat die we maar kunnen verzinnen. Jane Birkin natuurlijk met Je t'aime mon plus. En de Dolly Dutjes met Hey la diadio. En nu is het tijd voor een vakman. Helaas heeft iemand hem afgekraakt. Terwijl gelukkig iedereen zegt dat het anders is. We hebben het over Ben Kramer. En hier is zijn hit, De Clown.

Zo, had je lekker meegezongen? Nou, wij wel hoor. Wij doen dat gewoon hier zo in de studio. We krijgen er gewoon ook wel een apart gevoel van binnen. Want het is hier lekker cool in de studio. Dus we kunnen volop door. Jack Jersey was ook nog aanwezig. Sorry, net als de Ronettes. En natuurlijk Ben Kramer, maar die hadden we al gehoord. We gaan vandaag allemaal hele leuke aparte plaatjes, vind ik wel. Net als de volgende. Dus als je het hoort, dan herken je meteen natuurlijk. Ring, ring, I've got to sing. Hier is Verre Girard.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag. Dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
1: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl

0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen, ja, zomerse plaatjes zitten hier gewoon in de kast bij Rojo Radio. Dolce Vita van Ryan Paris en natuurlijk ook Neil Diamond met zijn Beautiful Noise, The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. En daarvoor hadden we al veel te mooi, inderdaad. We hebben nog een heel leuk plaatje gevonden. Staat hier ook zomaar in de kast. En het is natuurlijk een hele bekende, of is ook heel vaak aangevraagd. We hebben het natuurlijk over Gerard de Vries en Teddy Beer.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
3: Is een lekker plaatje.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten.

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En mottige Bas. Met een dotte van motten. Wonen in mijn jas.
1: Ja, Doris natuurlijk met de twee motten. En begint hier ineens een telefoon te rammelen. Ja, we zijn gewoon live, dus dat kan dat gewoon gebeuren natuurlijk. En ik wou zeggen, de twee motten, de originele van Doris natuurlijk, Gerard Joling heeft hem gedaan en meerdere artiesten. Maar er gaat niks boven het origineel. Zo is dat ook nog eens een keer. Daarvoor hadden we Starship, We Built This City en ze zijn nog steeds bezig. Ze kunnen maar niet stoppen. James Lloyd, die blijft lachen. En wij gaan naar 3T. I Need You.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: Met dank aan onze webmaster natuurlijk. Die was weer razendsnel vanmorgen om alles weer op te zetten. En wij waren nog bezig met de platen uit de kast te halen. En hebben we toch vrij snel een lijst van kunnen maken. En André heeft hem ook vrij snel kunnen plaatsen. Dus wil je nog nakijken wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien? Kijk gewoon op www.rozoradio.nl en dan bij onze playlist. Dan komt het allemaal goed. Dit was Lou Reed trouwens met een Perfect Day. André Hazes, die was nog verliefd. En Brenda, die zei nog steeds sorry. Bij het volgende plaatje hebben we altijd hetzelfde grapje. Het kleine groene zakje. George Baker.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

heb ik al een tijdje met hem mogen werken. En dan leek het mij ontzettend leuk om deze dame, waar ik superveel respect voor heb, ook hier uit te nodigen. Ik denk dat jullie het te gek vinden.

0: Cheers.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het
2: uur na uur.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geeft u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind.

juste erbij.

vissen. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben je niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen, maar dan wel waterdicht, graag. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, maar Kees? Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om garnalen mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vette, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja, en ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van.

0: oplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen.
1: Rozo Radio. In internetradio.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
1: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers